Hoe net zat je als ik met nan minat per ook had je weet op miat te bedoel dan nu twee de mogdo juist een chatje kap met dat smaak niet Muriel Rock maar je had te bedoel dan nu Bernard Hervieux.